0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Geen slaap, wel klassiekers. Venlo Vintage. Goeienacht.
1: Venlo Vintage wens je goedenacht.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.

nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: Het is 5 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Nuistra met het Radio Nieuws. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenning aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.

0: klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.
1: Venlo Vintage, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jos Duinsta met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Het weer eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Elk weekend voelt als een lekker lang weekend. Met de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage.

Nieuws. Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.

0: Yes!
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Start je dag met een glimlach. Een hele goede morgen. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: even stop.
1: Ja, stop maar eventjes jongens. Kobe Baking en Laurens Niekerk hebben binnengekregen via een speciale pluggers e-mail. Voor de wekker wakker apenstaartje gmail.com. En oeh, nog eentje dan. En daarvoor Michael Jackson met I Just Can't Stop Loving You. 1987, op deze dag was het een absolute nummer 1 in heel Europa. Hè? Ja, alle hitlijsten stond hij op de eerste plaats. Hè? Ja. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn vandaag 29 augustus, de laatste zaterdag van deze maand. En dan zitten we volgende week alweer in september. Hè? Ja, en zo gaat het jaar langzaam weer voorbij. Hè? Ja. Ja, het is wat, hè. Een ruiming van 124 kindergraven op een begraafplaats in Gouda. Ja, dat was eerst het geval, maar dat wordt nu opgeschort. De uitvaartorganisatie Dela, de beheerder van de begraafplaats, die was van plan om vanaf november te beginnen met het ruimen van de graven. Maar ja, komt daar dus nu weer van terug. Eind vorig jaar kregen de ouders een brief van de uitvaartorganisatie waarin stond dat de kindergraven op de begraafplaats IJsselhof in november 2026 zouden worden geruimd. Ja, de brief kregen de nabestaanden verschillende mogelijkheden voorgelegd. Of ze konden kiezen voor herbegraven, €7.000. Of cremeren tegen een bedrag van €2.500. Ja, het ruimen van de graven, dat was wel gratis. De ouders die moesten voor 1 september beslissen. Ja, bij de graven werd ook een bord geplaatst waarop stond dat de grafrechten van de kindergraven waren verlopen. Ja, voor meerdere ouders kwam de aankondiging als een schok. Ze vertelden eerder aan Omroep West dat hij juist in het verleden was toegezegd dat de kindergraven gewoon zouden blijven bestaan. En in één keer moesten ze weer weg. Ja, ja, het was nogal een ellende. Eerst was de begraafplaats in handen van de gemeente Gouda, daarna Jarden. En later is dat weer overgenomen door Dela. Ja, en daardoor is dus deze commotie ontstaan. Hè? Ja, nou ja, Dela heeft zich van de goede kant laten zien. Ze hebben besloten de ruiming op te schorten van de kindergraven in Gouda. En ja, sowieso voor de komende 2 jaar. Maar ja, over 2 jaar begint die ellende natuurlijk weer, hè. Ja, dan komen er weer brieven bij die ouders van het graf moet geruimd worden en zo. Hè? Ja, ik zou gewoon als ouder zou slim zijn. Zou ik gewoon die grafrechten betalen, als je het geld hebt. Dan ben je in elk geval van die brieven af, hè. Want we kunnen je dan niet meer zeggen van de grafrechten zijn verlopen, want er is niet betaald. Ja, dan blijven die graven in elk geval wel altijd bestaan. Ik vind het altijd wel iets triests te hebben. Als je op een begraafplaats loopt, zeg maar, en je komt dan bij de kinderafdeling en dan zie je al die kindergraafjes en dan denk je ook van, ja jongens, allemaal veel te vroeg gegaan, hè. Soms wel eens graafjes van baby's, hè, ja. Die dan ook te zien zijn, hè. Ja. Maar goed, het is in elk geval in Gouda eventjes klaar. De grafrechten de kindergraven die blijven daar nog een tijdje. Want die zijn opgeschort voor 2 jaar. Dus ze hebben even 2 jaar rust daar.

0: Dat is lang geleden hoor. Frans Halsema en moeder alcohol. Ja, vandaag redelijke dag zie ik staan. Er zijn wel wat buitjes, maar die trekken langzaam weg. Vandaag breekt geregeld de zon door. Later vanmiddag dan wordt het wel bewolkter. En volgens vanuit het zuidwesten een gebied met, daar komt hij weer aan, buiige regen. Ja, de zuidwestenwind die trekt ook flink aan. Naar matig, naar krachtig. Het wordt 20 tot 23 graden. En als we dan een vooruitblikje doen naar morgen, naar zondag, dan zijn er weer wolkenvelden. Dan ook weer wat zon en ook wat buitjes. En later dan worden er wat droge perioden verwacht. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Hè. Dus vandaag over het algemeen dus een redelijke dag. Hè. 23 graden in het zuiden en 20 graden aan de kust.
1: Watch closely.

0: 84 was het, hè, voor Prince samen met Sheila E. moet ik eigenlijk zeggen. Want Sheila E. heeft natuurlijk de muziek ook een beetje uitgevoerd. En Prince heeft het geschreven. Ja. The Glamorous Life. Fantastisch, hè. De echte Minneapolis sound, hè, werd het ook wel genoemd, hè, die toen in het liedje gebruikt werd, hè. Goed, voor de wekker wakker op deze zaterdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Want er is nog het een en ander weer gebeurd. Of er is weer iets in de media. Ja, er blijkt een Nederlandse spermadonor te zijn die doelbewust meer dan 100 kinderen heeft gemaakt. Zo blijkt volgens de laatste berichten ook in voor de wekker wakker van de afgelopen dagen. De teller staat inmiddels op 121 en die loopt nog steeds op. Want deze Simon, want zo heet hij, is nog steeds actief. Moeders van de donorkinderen die willen dat hij stopt. Maar hoe zorg je dat een massadonor ophoudt? Ja. In Nieuwsuur was er ook een speciale documentaire over te zien. Of beter gezegd, er werd verteld hoe deze donor Simon te werk ging. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wist dat deze man heel veel had gedoneerd. Maar desondanks mocht hij advies geven over de nieuwe donorwet. Ja, de grote vraag is, hoe kon dit zo misgaan? En hoe kan je al deze kinderen en moeders nu helpen? Ja, ja, die moeders die waren er toen mee gematst natuurlijk. Want ja, die konden geen kinderen krijgen op een of andere manier. Of ja, die hadden geen man. Of ja, op wat voor reden dan ook waren ze zeg maar niet in de mogelijkheid om een kind te krijgen. En hij heeft er dus voor gezorgd dat ze dus wel kinderen konden krijgen. En ja, maar hij heeft er gewoon te veel. Ja, maar er staat ook niks in de Nederlandse wet, hè. Je mag zeg maar, als je los van de spermabank werkt, mag je ja, zoveel mogelijk kinderen verwekken als dat je maar wil, hè. Er staat niks dat het niet mag bijvoorbeeld, hè. Dus ja, aan de ene kant wordt het nog een hele moeilijke zaak, hè, voor de Nederlandse staat. Goed, Lil Kleine ook in het nieuws. Die wil weer geld. Die wil 400.000 euro van zijn voormalige manager Moskovits vanwege een afgeketste deal die hij had met Sony. Ja, de rapper stond in de rechtbank tegenover zijn voormalige manager. De zaak draait om een miljoenenovereenkomst die Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, in 2021 met Sony sloot. Ja, volgens Moskovits onderhandelde hij de deal uit en had hij op basis van de eerdere afspraken recht op 15% van de contractwaarde. Maar ja, Sony die veranderde eigenlijk deze deal en ja, die beëindigde ook de samenwerking. Dus aan de ene kant was het ook weg geld. Ja. En ja, toen werd Lil Kleine ook nog een keer aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn toenmalige partner. Op dat moment had de rapper al een voorschot van 1 miljoen gehad zonder een album te hebben afgeleverd. Ja, de andere 2 miljoen die werd dus nooit uitgekeerd. Ja, en Lil Kleine die wil dus nu dat geld hebben. Ja, dus het wordt nog een hele zaak. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Er is een museumroof geweest in Wenen met een kostbare ketting. En dat nieuws hoor je zo dadelijk in dit ochtendradioprogramma.
1: Dit is de Dagtopper.

afgelopen week zijn er extreem veel liedjes van Dolly Parton te vinden op de radio. En ja, Dolly Parton wordt ook de afgelopen week extreem veel gestreamd in verband met haar overlijden. Hè. Dit was een liedje samen met Kenny Rogers en Tell Me That You Love Me. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Nou, ik zei het net al, hè. Kunstroof Museum in Oostenrijk in Wenen afgelopen donderdag. Er is een halsketting met een waarde van 3,7 miljoen euro meegenomen. De dieven zijn nog niet te vinden. Twee mannen sloegen om 2 uur een gat in de vitrine met het sieraad in het museum voor toegepaste kunst. Oftewel het MAK, zo meldt de Oostenrijkse politie. Ja, de mannen hadden het specifiek op de ketting gemunt en sloegen naar de roof direct op de vlucht. Zo waren er ook meerdere bezoekers in het museum. Ja, de ketting die was ooit van koningin Nazl Sabri, de vrouw van koning Fuad I, die van 1917 tot 1936 over Egypte heerste. Ja, koningin Nazl die droeg de ketting in 1939 tijdens de bruiloft van haar dochter met de Iraanse kroonprins Mohammed Reza Pahlavi, die later ook weer Shah werd. Ja, en nou is dus die ketting gestolen en ja, de boosdoeners die zijn niet te vinden. Die zijn spoorloos weg. Ja, ja, het sieraad heeft 673 diamanten. En die werd dus speciaal gemaakt door het Franse juwelenhuis van Kleef en Arpels. Ja, ja, sinds juni is al in dit museum een collectie te zien van meer dan 300 sieraden uit de 130-jarige geschiedenis van Kleef en Arpels. Nou ja, in een speciaal persbericht zegt het museum dat het open blijft met uitzondering van de ruimte waar de diefstal heeft plaatsgevonden. Ja. Dat is wat, hè. De halsketting die gemaakt werd voor koningin Nazl van Egypte is dus gestolen. Ja. En verder nog nieuws uit Den Haag. Het kabinet komt met een nieuwe afstandsnorm voor windmolens. Ja, waarin is precies vastgelegd hoe ver een windmolen van huizen verwijderd moet worden. Die norm wordt 2 keer de tiphoogte. Dat is, het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Ja, een windmolen van 200 meter hoog moet dus minimaal 400 meter verwijderd zijn van het dichtstbijzijnde huis. Ja, in mei bleek dat de bouw van windmolens bijna stilvalt door onduidelijkheid over de regels. Ja, de oude regels werden in 2021 door de rechter van tafel geveegd. Nou ja, provincies en gemeenten die mogen nu wel vergunningen verlenen, maar doen dat in de praktijk niet zo vaak meer. Maar ja, er is dus nu een norm, een nieuwe afstandsnorm voor windmolens. Hè? De

hij is geboren op 8 juli 2005. Stefanos, hij is de zoon van de bekende Brabantse volkszanger Johan Moreno. Ja, zijn vader die blijft trouw aan de traditionele feestmuziek. Zo kiest zijn zoon nu bewust voor een breder en moderner geluid. Hè? Ja, je hoorde iets stiller. Ja, vandaag belangrijk in de hockeywereld. De Nederlandse hockeysters die spelen vandaag de WK-finale in eigen land. En in IJsland wordt een referendum gehouden over de toetreding tot de Europese Unie. Ja, en koning Hakon die legt dinsdag voor het Noorse parlement de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Ja, want dat heeft de parlementsvoorzitter vrijdag aan de Noorse omroep gemeld. Hij volgt zijn vader Harald op, die afgelopen vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed. Ja, volgens de grondwet in Noorwegen moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement. Daar legt hij een eed af. Ja, en die tekst die staat al vast, hè, die eed die gaat afleggen. Ik beloof en zweer het koninkrijk Noorwegen te besturen in overeenstemming met zijn grondwet en wetten. Ja, zo waarlijk helpen mij God, de Almachtige en de Alwetende. Ja, zo staat het in de tekst. En dat gaat hij dus allemaal dinsdag ook allemaal officieel voorlezen. Ja, dus binnenkort dus een nieuwe koning in Noorwegen. Koning Hakon. Ja, ik vind het ook wel wat hebben, hè. Hakon, koning van Noorwegen. Oh, dus Hakon. Ja. Goed, we gaan er even uit voor de berichten. En dan zijn we zo dadelijk weer terug.

verwoestende overstromingen van deze week. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Shishir Kanal kunnen Nepalese hulpdiensten de algemene zoek- en reddingsoperaties zelf uitvoeren. Wel is buitenlandse kennis en materieel nodig voor specifieke werkzaamheden. De autoriteiten willen daarom internationale steun gericht inzetten. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage.
1: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede morgen.

0: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
1: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
0: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.

Ja, Mats Hoogkamer, hij had nooit kunnen dromen hoe het met zijn succes zou gaan naar Holland's Got Talent. Hè? Ja, want toen is het begonnen allemaal, was al een tijdje terug, hè? 2016. Ja, het stemgeluid toen vertoonde veel gelijkenissen met de legendarische Willy Alberti. Ja, ik ontdek dat nu niet meer, maar goed, dat was toen wel het geval. Hè? Goedemorgen voor de wekker wakkere tweede uur van dit ochtendradioprogramma. Even kijken naar het nieuws. Ja, het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen maand toegenomen. En de arbeidsmarkt die lijkt ook verder af te koelen. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen hoger. De sterkste toename van het aantal WW-uitkeringen doet zich voor onder de bedrijfseconomische en administratieve beroepen. In de jaartijd waren er bijna 360 meer WW-uitkeringen in de beroepsgroep. Dit is ook de beroepsgroep met het hoogste aandeel in de WW. En dan hebben we het alleen maar over Brabant. Moet je nagaan hoe het landelijk is, hè? Ja, ja, de reden is reorganisaties. Afkoelende economie. En ook bevatten kantoorfuncties relatief veel taken die steeds vaker door, daar heb je het al, AI worden overgenomen. Dus ja, mensen zijn overbodig geworden. AI neemt het over. En dan komen ze op straat te staan. Hè? Ja, en 3 personen zijn in Helvoort in Brabant aangehouden op verdenking van stroperij en het gebruik van geluidsdempers die ze niet mochten gebruiken. Bij de aanhouding werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën aangetroffen. 2 verdachten werden donderdag op heterdaad betrapt na een onderzoek van het handhavingsteam Samen Sterk. Ja, een 3e verdachte werd afgelopen vrijdag aangehouden. 2 van de 3 hadden wel een vergunning voor het gebruik van een jachtgeweer. En de politie heeft de jachtgeweren en de munitie in beslag genomen. De kans is ook dat de vergunningen worden ingetrokken. Ja, bij de aanhouding heeft men van alles gevonden. Opgezette beren, roofvogels, schedels van giraffen en apen. En deze trofeeën die staan los van de eerdere verdenkingen van stroperij, maar worden nu verder onderzocht. Ja, de verdachten moeten nu aantonen dat deze trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. Nou ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die kwam ook ter plaatse om te bestuderen of ze inderdaad legaal of illegaal zijn. Ja, en dat wordt dus nu onderzocht. Ja, vandaag in IJsland een referendum over het lidmaatschap van de EU. In 2015 stopten de onderhandelingen. Aan de bevolking wordt de vraag gesteld of die hervat moeten worden. Ja, IJsland vraagt alles aan de bevolking. Zodra er iets moet worden besloten in of op IJsland, dan gaat men de bevolking van IJsland vragen wat moeten we doen. En dan uiteindelijk dan beslist het kabinet daar van we gaan het doen of we gaan het niet doen. Ja, maar ja, minister Sterk, langdurige zorg, die gaat vandaag haar excuses aanbieden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Dat doet ze namens het kabinet. En de hockeysters die staan op een steenworp afstand in Amstelveen. Die gaan zich opmaken voor de WK-finale. De wereldkampioenschappen roeien op de bosbaan gaan ook verder. De uitzendingen kun je allemaal zien via de bekende apps. Ja, dat is een beetje het belangrijkste nieuws van vandaag.

0: In personeel dienst, Frans Eising, goedemiddag.
1: Ja, hallo meneer, praat met Alexander met Arnhem.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Alexander met Arnhem.
0: Ja?
1: Ik heb gezien een garantie Steggerbouwer.
0: Wat zei u?
1: Ik heb gezien een garantie Steggerbouwer.
0: Ja?
1: Steggerbouwer, wat is die precies?
0: Ja, moment ga.
1: Ja, is goed.
0: Ja, ik pak een van de Chinezen.
1: Hallo? Hallo? Die druk met bouwen natuurlijk, hè. Hallo? Oh, toch niet zo hard nodig, die mensen. Hallo?
0: Ah, in personeeldienst, goedemiddag.
1: Ja, hallo meneer, ik nog maar een keertje bellen.
0: Oh, ja, je zit op het andere toestel nog ergens. Ja, oh, je belt nog een keer. Ja, je zou het dan nog even geduld moeten hebben, want moet je even doorverbinden.
1: Oh, die duurt heel lang.
0: Ja, ik kan nooit eens doen. Hè.
1: Oh,
0: bedoel,
1: ja, maar het was heel stil, hè. Ik denk die lijn is
0: was
1: weg.
0: Stil, ja. Dat doen we altijd.
1: Normaal met een melodietje of muziekje
0: ja,
1: en zo, maar.
0: Ja. Moment, gewoon niks. Wacht even, moment graag. Hè.
1: Ja, is goed hoor.
0: Patrick, pak hem hier even, stijgen we. Oh, je hebt hem daar nog. Even kijken hoor, ik kan die eigenlijk niet... Ja, we zoeken eigenlijk mensen op een gegeven moment voor de stijgerbouw.
1: Ja, is die hoog?
0: Ja, je moet inderdaad... Is het hoog?
2: Stijgerbouw is altijd hoog.
0: Dat is altijd hoog, zeg ja. Nee, maar het is wel hoog, ja.
1: Ja?
0: En hoe hoog weet ik niet precies, maar in ieder geval wel hoog, ja.
1: Hoe groot is die plank?
0: Als je hoogtevrees hebt, dan moet je er vooral niet aan beginnen.
1: Nee hoor, ik niet hoogtevrees, gewoon vraag hoe hoog.
0: Want... Ja, nee, ik weet niet hoe hoog.
1: Is je ook zo van hoe hoger hoe meer betalen?
0: Hoe hoog wil je meer betalen?
1: Ja?
0: Nee, dat is alleen als je naar de maan gaat, hè?
1: Oh.
0: Godverdorie, zeg.
1: Maar als je...
0: Hoe hoog wil je betalen?
1: Maar als ik op die plank, hè? Je moet op die plankje lopen.
0: Ja.
1: Hoe groot is die plankje? Want ja, ik moet wel weten, hè? Is belangrijk. Ja, nou, ik heb grote voeten.
0: Dat weet ik. Ik weet het zo niet. Moment, ga. Wacht maar even.
1: Ja, is goed, hoor. Duurt echt lang, hè? Hallo? Die echt druk daar, hè? Die druk aan die bouwen. Steger.
0: Goedemiddag.

Als ze er niet is, dan mis je ze. En zo is het altijd, hè. De dijk. Als ze er niet is, bij Voor de Wekker Wakker. Even een stukje geschiedenis. Op deze dag in 1758, op 29 augustus, het allereerste Indianenreservaat in de VS wordt geopend. En het water in het kanaal tussen Engeland en Frankrijk, die stijgt fix. Op deze dag in 1883. Oorzaak is de ontploffing van het Indonesische vulkaaneiland Krakatau. 32 uur eerder. De ontploffing zorgde voor enorme vloedgolven in zeeën en oceanen. En het is een belangrijke dag voor de motorliefhebbers. In 1885, de Duitse Gottlieb Daimler krijgt op deze dag in 1885 patent op zijn ontwerp voor de motorfiets. Ja. En de derde moderne Olympische Spelen die worden afgesloten in 1904. Ze werden op dat moment gehouden in St. Louis in de Verenigde Staten. En de Fransman Latham die verbeterde het wereldhoogterecord in een vliegtuig. Hij bereikt met zijn vliegmachine een hoogte van 155 meter. 1909 gebeurde dat. Ja. En het Duitse luchtschip Graaf Zeppelin keert terug in New Jersey na een reis om de wereld. De reis begon op 8 augustus 1929. En op 29 augustus 1929 komt hij weer terug. Ja. En het schip de Arizonan die legt aan in de haven van San Francisco. Het is het eerste schip dat door het Panama-kanaal van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan is gevaren. Ja, dat zijn toch wel eventjes wat feiten waar je misschien wel wat mee kunt vandaag, hè? Ja, en vandaag is het de Europese Nacht van de Vleermuis. Dit laatste weekend van augustus wordt de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. In verschillende landen wordt er extra aandacht besteed aan vleermuizen. Ook in België en Nederland. Zo zijn er verspreid door het hele land vleermuizenactiviteiten. In Nederland wordt het evenement gecoördineerd en gefaciliteerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland, de VLEN, van de Zoogdiervereniging. Samen met de Vereniging voor Veldbiologie, de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Staatsbosbeheer, nou ja, verschillende andere lokale natuurverenigingen, wordt dus de Nacht van de Vleermuis mogelijk gemaakt. Ja, in Vlaanderen wordt de Nacht van de Vleermuis georganiseerd door het Natuurpunt. Vandaag dus de vleermuis in de belangstelling.

0: zo verschillend, hè. En zo verrassend. Dus ook weer zo'n lekkere dansplaat, hè. Ja. Als ik nog in een club zou draaien bijvoorbeeld, nou dan zou ik zo'n liedje zeker op de playlist zetten. Hè? Bleeding Colors and I Got What You Need, hoorde je.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, er zijn wat verjaardagen vandaag, oftewel de geboortedag van... Nou, ik pak even de bekendste eruit. Ingrid Bergman, een Zweedse actrice, is op deze dag geboren in 1915. Ze is al overleden. Charlie Parker, bekende Amerikaanse jazz-saxofonist, is vandaag ook geboren in 1920. Ook nog Dinah Washington, kennen we natuurlijk wel, hè, Amerikaanse zangeres. What a Difference a Day Makes, maakt ze onder andere. 1924 op deze dag geboren. Hugo Brandt Corsius, een Nederlandse schrijver en een wetenschapper, is vandaag ook geboren in 1935. Vandaag de geboortedag van James Hunt, een Britse Formule 1-coureur. Ahmed Abu Taleb, Marokkaans-Nederlandse politicus van de Partij van de Arbeid. En was ook burgemeester van Rotterdam. Hè? Ja. En vandaag Arthur Royakkers, ook geboren in 1976. Dat was een Nederlandse presentator en programmamaker. Ik weet eventjes niet meer of hij het nog doet, maar hij is vandaag in elk geval geboren. En vandaag ook de geboortedag van Patrick van Aanholt, Nederlandse voetballer. En Stijn de Volder, Belgische wielrenner, die is vandaag ook geboren. Was de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2008 en 2009. En dat was ook meermaals Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En het is vandaag de geboortedag van Michael Jackson. Hij is ook overleden natuurlijk in 2009. Ja, bekend natuurlijk in verband met zijn grote hits die hij had. Hè? Michael Joe Jackson is namelijk geboren op 29 augustus 1958. Hè? Ja. Nou, het is tijd om een liedje te draaien dan. Hè? Een speciale remix van Michael Jackson.

sorry Erik. Sorry dat ik er even doorheen zat. Erik van Hoof hoorde je met volle gas. Ja, op deze zaterdag. We zijn vandaag 29 augustus. Ja, en het is vandaag een mooie zaterdag. Hè? Ja, ik heb even naar het weer gekeken. Het wordt 22 graden. Het regent wel af en toe, dus regenjasje mee. Dat wel.

Ja, het is vandaag de speciale dag voor de vleermuis. De nacht van de vleermuis, hè, naar zondag toe. Het is ook de dag van de luchtvaart en de onthoofding van Johannes de Doper. En het is ook de internationale dag tegen kernproeven. Goed, dit was voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ik spreek je uiteraard morgen weer voor de zondageditie. Tot dan!

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van De Muziekfabriek met Rom van de Steen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september gaat volgens haven.

90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.

0: Yes, steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
2: Goedemorgen.

0: Het is misschien wel de meest ideale barbecueplaat aller tijden. Deze van Jamie Lydell en Another Day. In het midden hadden we Kylie Minogue, de rivaal van Madonna. Of is het toch vice versa? Time Bump. En we begonnen dit rijtje van drie met liedje uit de jaren 70. Uit 1977, Jean Paul Young en Standing in the Rain. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Als je meer wilt weten, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. We gaan dan doen de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1994.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Wet Wet Wet met Love Is All Around. De groep is uit Schotland afkomstig en het meeste succes hadden ze in de tweede helft van de jaren 80 tot eind jaren 90. In eerste instantie richtten de vier bandleden in 1982 het kwartet Vortex Motion op. In die periode was het kiezen tussen misdaad, werkloosheid, voetbal of muziek. Ze kozen voor het laatste, aldus Cunningham. Wet Wet Wet werd opgericht in Glasgow in het jaar 1984. Hun grootste hit scoorden ze in 1994 met de single Love Is All Around. Dit nummer was de soundtrack van de film Four Weddings and a Funeral. Ook in Nederland stond dit nummer verschillende weken op nummer 1. Dit nummer stond dan ook maar liefst 18 weken in de hitlijst. In 1997 verliet de drummer Cunningham de band. Toch ging Wet Wet Wet door met andere bandleden. In 1998 gaven ze nog diverse optredens in Europa, zoals bij The Night of the Proms. Maar in datzelfde jaar ging de band alsnog uit elkaar.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Wakefield met Another Day. Ze heet van oorsprong Sunny Charlotte Carlsen, maar ze is het beste bekend onder haar artiestennaam Wakefield. Deze Deense Eurodance-zangeres werd bekend met het liedje Saturday Night, wat in 1994 een wereldwijde hit werd. Voor jaren bracht ze in Afrika haar kinderjaren door, maar keerde uiteindelijk terug naar haar vaderland. Voordat ze succes kreeg met zingen, werkte ze als een zeer succesvol model en studeerde muziek. De naam Wakefield is een eerbetoon aan haar overledene pianoleraar. Het nummer Another Day zou slechts een kleine hit worden in de hitparade in Nederland. Zo stond het die week op nummertje 32 en kwam het van 34 en dat voor 2 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar week 34, oftewel 20 augustus 1994.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

0: Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke dag in met Venlo Vintage.
1: De muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De muziekfabriek.
2: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Another Day With You. Another Day With You van Wakefield was even de kleine hit. En die grote hit, die was van Wet Wet Wet met Love Is All Around. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Het Nederlandstalig lied mag zeker niet ontbreken in de muziekfabriek. Luister daarom naar Henry van Velzen.

0: Even verrassen in een uurtje de muziekfabriek. Als laatste de Bassjackers met medewerking van Busy. En Stronger.
1: De muziekfabriek. Fabriek met Ron van der Steen.
0: De muziekfabriek. We gaan de nostalgie opzoeken in de Jukebox Classic.
2: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: Verder hadden we nog in het midden Faith Hill met There You Be. En we begonnen met Henry van Velzen en Bella Balconia.
3: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Het is wederom een juweeltje. Sam & Dave was een Amerikaanse soul, rhythm en blues duo. Die samen uitvoering gaven van 1961 tot 1981.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Volgens de Rock'n'Roll Hall of Fame zijn Sam & Dave het geluid van de zwarte evangelische kerk. Wat ze in die tijd dusdanig hebben weten om te vormen tot aanstekelijke commerciële soul popmuziek. Je kent Sam & Dave misschien wel van de klassieke Soulman, Hold On I'm Coming, I Thank You When Something Is Wrong With My Baby en Wrap It Up. De muziek van Sam & Dave was in het beginstadium voornamelijk populair bij het zwarte publiek. Maar het zou al snel veranderen en ook overslaan naar het witte publiek. Het nummer Soulman zou snel de top van de hitlijsten bestijgen en zou uiteindelijk de sound definiëren. Soulman werd dan ook nummer 1 in 1967 en is erkend als een van de invloedrijkste nummers van de afgelopen 50 jaar. Veel onderscheidingen konden dan ook voor Sam & Dave niet uitblijven. Wij draaien uit de jukebox het nummer Soothe Me uit 1967. Wat weliswaar minder succesvol was in de hitlijsten, maar wel de kenmerken kent van de heerlijke ouderwetse soul van toen. Luister naar Sam & Dave.
3: Jukebox Classic.

onvervalste ouderwetse soul van heel lang geleden, uit 1967 om precies te zijn, van Sam & Dave en Soothe Me. Als je overigens meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. Misschien ken je nog wel de hit van Glenn Frey, The Heat Is On, uit de jaren 80. Het komt uit de film Beverly Hills Cop met in de hoofdrol Eddie Murphy. Nou, Glenn Frey heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. Zo heeft hij ook het album After Hours gemaakt. Het zijn verrukkelijke liedjes, voornamelijk jazz georiënteerd. En daar wil ik toch in de muziekfabriek een nummer van opzetten. Luister naar I Wanna Be Around.

0: Hittegolf? Geen enkel probleem. Venlo Vintage brengt de zomerklassiekers naar je toe.
1: Deze is van lang geleden.

0: De Muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.
1: Hé, heerlijk.
2: Hij gaat weer klaar voor.
1: Ja, ik heb wel maar een mooi akkoord. Ik heb wel weer zin in een hit.
3: Ja, dan.
2: Moet je eens even horen, die piano. Okay.

0: cadeautje. Wat ik dit, nou, dat ben je dus nu gemist, maar dat was van mij. Dat wou, nou ja, wou ik even vrij houden, mijn lammer.
1: Nou, laat je dit zeggen. Plant, ik kon het volgens mij niet gezongen worden. Leuk duet tussen René Vroger en Martin Morero en Hou je van mij. In het midden hadden we die gouden ouwe uit de jaren 60 van Mungo Jerry in the Summertime. En we begonnen met Glenn Frey van het album After Hours hoorde je I Wanna Be Around. Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek. Je hebt nog vermerkt goed in dit uur de oude lullenplaat.

0: en Debbie Petersen.
1: Oude lullenplaat.
2: Later zouden Suzanne Hoffs en Annetta Zittingskas erbij komen. Oorspronkelijk opereerden ze onder de naam The Colors. Later dat jaar werd dit The Bangs om uiteindelijk The Bangles te worden. In 1984 verscheen het eerste album All Over The Place. Met een eerste bescheiden hitje Going Down To Liverpool. Met het tweede album Different Light zou hun doorbraak komen. De single Manic Monday, die gecomponeerd werd door Prince onder de schuilnaam Christopher, werd een wereldhit. Met de single Walk Like an Egyptian deden ze dat succes nog eens dunnetjes over. De Bangles waren tevens de eerste meidengroep waarvan de leden zelf hun instrumenten bespeelden. Het succes zorgde ook voor tweedeling. Zo wordt Suzanne Hoffs gezien als het middelpunt. Terwijl de meidengroep op de eerste plaats een band was met meerdere liedzangeressen. Met het album Everything uit 1988 en de hitsingle Eternal Flame namen de geruchten toe dat de groep uit elkaar zou gaan. Eind 1989 was het dan zover. Suzanne Hoffs begon een solo-carrière en bracht begin 1991 een album uit, waarvan My Side of the Bed een hit werd. Na meerdere pogingen is het ons onduidelijk of de meidengroep nog wel bestaat. Op 27 september 2011 verscheen het album Sweetheart of the Sun. Wij draaien de hit uit 1986, Manic Monday. Luister naar The Bangles.

de Bas, oftewel Bruce Springsteen en Dancing in the Dark, die hit van toen. Een wereldhit was het. Dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten via ronvandersteen.nl. Gegroet en adios.

Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Morgenochtend om 9 uur is Rom er weer met een nieuwe aflevering. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar Hitzoeker met Ron Witkamp.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51, die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet.

0: besprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
2: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Een hele goede morgen.
4: Het is zaterdagochtend. Het is net 10 uur geweest. Dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van Hitzoeker met Ron Witkamp.
5: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De Hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
6: Luisteraars, hartelijk welkom bij een uur Hitzoeker op jouw favoriete radiostation. En ik had dit keer een beetje een nostalgische bui. Ik had gewoon zin in muziek uit de periode van mijn 18e, 19e, 20e jaar ongeveer. En het komt dus neer op top 10 hits uit de Nederlandse hitlijsten uit de periode tot en met 1980. En dat vraag je gewoon aan de hitzoeker. En dan komt er een hele leuke lijst uit. Te beginnen met Nederlandstalig. Wat denk je van Albert West? Kini, Come Lately?

plaat van Albert West. Ik zou bijna mee gaan zingen. En wist je trouwens dat je op hitzoeker.nl ook de songteksten kan opvragen? De kop is in ieder geval af van dit uur hitzoeker met Genie Come Lately. Even wat meer actie hoor. En wat krijg je? Actie, Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

0: Och, en wat zullen mijn ouders hier zich aan gestoord hebben in 1974. You ain't seen nothing yet. Ik draaide het veel en ik draaide het vooral heel hard.
1: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.

Attitude. Maar deze mag er ook zijn. En de volgende, we gaan weer even naar Nederlandse bodem. Ik hou mijn mond, want dit is wat mij betreft de mooiste plaat van Nederlandse bodem ooit gemaakt.

0: Amy Lou Harris in de Hitzoeker. En ja, weet je wat het leuke van dat uurtje Hitzoeker is? Je springt van hot naar her. En programmatechnisch zal er wel helemaal niks van kloppen. Maar het is wel leuk.
1: Zoek je een hit? Zoek dan niet verder. Ga

dat ik in het uur hitzoeker ook nog eens een van de favoriete platen van mijn oma zou gaan draaien. Wie had dat gedacht? Even lekkere muziek van Sandy Shaw.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Het weer eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Tot 11 uur luister je naar Hitzoeker met Ron Witkamp.

0: Da Vinci. Stond 11 weken in de lijst met een hoogste notering van 4 in 1974. En je herkende waarschijnlijk al zijn stem. Hij was de zanger van de Rubettes.
1: Heb je even geen muzikale inspiratie? Ga naar hitzoeker.nl

van Running. En we gaan naar de volgende plaat. En dat is er eentje waar de hitzoeker me natuurlijk mee kwam. En die had ik zelf waarschijnlijk nooit gekozen. Het was een hit in 1977 in het najaar. Mull of Kintyre. Ik vond hem verschrikkelijk. Ben hem later.

90. Donna Summer, de Queen of Disco, werd ze ook wel genoemd en terecht. Ik had in die tijd een drive-in discotheek, eind jaren 70. En ik draaide heel veel Donna Summer. En die drive-in discotheek, ik kocht natuurlijk apparatuur om dat een beetje te verwezenlijken in grote zalen. En bij wie kocht ik die apparatuur? Bij de man achter deze hit.

0: gekeken. De man waar ik op het melkpad in Hilversum mijn disco-apparatuur kocht. En wat was dat een aardige kerel. Ongelooflijk. Later ben ik van de disco overgestapt naar het illegale piratenstation.
1: When I was young,
0: veel draaide ik deze.
1: I never needed anyone.
0: Als laatste nummer van mijn illegale uitzendingen.
1: Making love was just for fun.
0: Eric Carmen, All By Myself.
1: Those days are gone.
0: En hiermee is een eind gekomen aan dit uur Hitzoeker. Tot volgende week, zelfde tijd. Bye.

Dit was Hitzoeker met Ron Witkamp. Volgende week zaterdag om 10 uur is Ron er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht. En de geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen bij een matige zuidwestenwind en een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: De allermooiste klassiekers. Het hele weekend lang. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage. Een zwembad vol zonnige klassiekers.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.
2: A Tribe Called Quest.

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindbo. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. En na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen bij een matige zuidwestenwind en een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Kees.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van der Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10 op Venlo Vintage.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radio nieuws.

Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. En volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen bij een matige zuidwestenwind en een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Venlo Vintage. Muziek die blijft hangen. Net als je mooiste herinneringen.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse revolutionaire garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. Goedemiddag.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Landen van de EU dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar. Daarvoor waarschuwen experts. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. En in Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: did you come from Katnado?
1: De zon straalt de hele dag door. De lucht is helder en blauw. En het is lekker warm. Mensen genieten volop van het zomerweer. De bloemen staan in volle bloei. Niemand heeft er haast en iedereen voelt zich blij. Venlo Vintage wenst je een mooie zomer. Old Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. Old Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: is 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de Straat van Hormuz te varen. De Iraanse revolutionaire garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Een goede middag.

0: Geniet van de zon en de zomerklassiekers. Venlo Vintage. Stralend als de zomerzon.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar. Daarvoor waarschuwen experts. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Een verfrissend weekend met Venlo Vintage. Luister naar de allermooiste klassiekers.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aosta-dal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. En in Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. Ook iedereen die zich niet kon identificeren is opgepakt. Naar eigen zeggen heeft de politie strenger opgetreden nadat dinsdag met het OM en de politiek is afgesproken dat strafrechtelijk opgetreden gaat worden bij blokkades van snelwegen. De blokkade van de tunnelbak op de A12 richting Utrecht begon rond 1 uur. Burgemeester Van Zanen van Den Haag gaf direct opdracht tot ontruiming. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn vader koning Harald, die gisteren overleden is op 89-jarige leeftijd. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur op televisie zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Haakon als koning zal geven. Dinsdag zal Haakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land enkele buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover het radio nieuws.

Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond om 7 uur een herdenkingstoespraak voor zijn vader koning Harald die gisteren overleden is. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. En een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land een paar buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage. Een sprankelend luisterplezier.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
1: Tot morgen.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB, het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. Door zware windstoten vlogen daken van huizen en zorgden ook omgewaaide bomen en takken voor schade. Er werden rond dit meer tussen Zwitserland en Zuid-Duitsland windsnelheden van 130 tot 143 km per uur geregistreerd. Dat is orkaankracht 12. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur vanavond op tv zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Hakon als koning zal geven. Dinsdag zal Hakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je een goede avond.

All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB, het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
4: Goedenavond.

0: Venlo Vintage wenst je een fijne avond toe. Vol mooie herinneringen en de allermooiste klassiekers.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van der Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van

0: Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage, de allermooiste tijdloze klassiekers, klinken doorlopend uit je speakers.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.

steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Donders te boven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Donders te boven.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig, zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.

0: Dus.
1: Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.
2: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage. Een rustige avond gewenst. Met de betoverende geluiden van vroeger in je hart.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur... een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. In het Spaanse Cullera zijn twee mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. De onderzoekers sluiten een misdrijf uit, maar denken aan een technische storing. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: De klassiekers die je hart raken, hoor je op Venlo Vintage, dag en nacht.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurt op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Hakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

0: is Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedenavond.
2: I am the magnificent. I'm back with the shaker of so boss, most thundering, storming,

Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden en verklaart klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. De onderzoekers sluiten een misdrijf uit, maar denken aan een technische storing. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen, de dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage, met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. K. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage.
1: Met het oor.

0: Vintage.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen, de dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

Venlo Vintage is er ook 's nachts. Voor je afterparty. Voor nachtwerkers die in ploegendiensten werken. Mensen die willen ontsnappen aan de dagelijkse stress. Mensen met muggen op de slaapkamer. Of gewoon echte muziekliefhebbers. In de stilte van de nacht fluisteren de klassiekers de mooiste verhalen. De sterren glanzen buiten, terwijl jij geniet van de zachte stem van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Geen nieuwerwetsheid. Maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.